had eens een lief buurmeisje, ze zat bij me in de klas. Ik hielp haar met haar sommetjes en na school droeg ik haar tas. Ik ontdekte veel te laat dat ik verliefd was op haar. Want toen was mijn kans verkeken, ik had een medeminnaar. Wij waren beiden dolverliefd op Petronel. Maar ik mocht haar nooit zoenen, hij wel. Des avonds hing ik steeds als eerste aan haar bel. Maar ik mocht nooit naar binnen, hij wel. Eens op een bal kreeg ik de bons, maar hij kreeg iedere dans. Het was zo klaar als een klontje, ik had geen schijn van een kans. Zij is met hem getrouwd en ik bleef vrijgezel. Maar ik heb er geen spijt van, hij

0: Een bal kreeg de bons, maar hij kreeg iedere dans. Het was zo klaar als een klontje, ik had geen schijn van een kans. Zij is met hem getrouwd en ik bleef vrijgezel. Maar ik heb er geen spijt van. Hij wel.
1: En dan wordt het The Ramblers en The Voice of Wim Popping. Hij wel, released in Hilversum in October 1947. I say goodbye today with an instrumental one by Barrel Organ the Arab, medley number 10. Thank you for listening, hope you enjoyed it, and take care.